taivulla pyskän. Maki silto suvel on. Beskrijf sy naam met plooi en jou.

0: maak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Big Barton, Yulandi, and

0: Zonder twijfel een banger. Mensen is mal over wij. Ons stier voor jou. Een wimpy voucher. Als jij morgen die programma wil beginnen, stier voor ons jouw verzoek. Jouw liekie, jouw naam dier. 074-2989.
1: En gisterse wimpy banger winner Robert. Het voor ons laat weet, dit is een banger. En hij gaat vandaag wimpy toe. So, jullie kan elkaar al krijgen.
2: Ja. Meet and greet.
1: Ja, doen het.
0: Gisterdag terug by die skool, groot energie, die kinders is super opgewonde, hulle sê so op die WhatsApp line, so ek dink ons gaan sommer back-to-back tech songs, wat sê julle nou?
2: Ek dink so.
0: Oh, saai.
2: Nee,

meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV. 4.

Meer banners, minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: Exclusive Bach Radio.
1: Nou, persoonlijke teespoed het de jong entrepreneur Chamanu Mabuba, een WhatsApp gebaseerde KI tutor ontwikkel wat bezig is om een gaping in Zuid-Afrika's onderwijs te helpen oorbrug in leerders eie huistale. Is een Limpopo entrepreneur wat die WhatsApp AI tutor om onderwijs voor allemaal meer toegankelijk te maken gebouw het. Chamanu het in een dorpje in Limpopo Hendrik daar in jou wereld groot geword voordat sy beurs ontvang het om in Johannesburg school te gaan. Hoewel die geleentheid haar leven verander het, het het haar ook bewus gemaakt van hoe ongelijk toegang tot gehalte onderwijs in Suid-Afrika is. Sy het matriek met 7 onderskeidings geslaag en 'n beurs ontvang om 'n aktuariële wetenskap aan die Universiteit van Kaapstad te studeer. Maar in 2022 het haar leven dramatisch verander nadat sy 'n traumatiese aanval oorleef het en ernstig siek geword het. In plaas daarvan om moed op te gee, het sy besluit om haar sterkste vaardighede wiskunde te gebruik om ander te help. Sy het Buddy Learning begin, 'n tutor platform wat leerders met universiteitsstudente verbind. Namate die onderneming gegroei het, het sy besef miljoene kinders kan steeds nie privaat onderrig bekostig nie. Terwyl sy datawetenskap deur die Universiteit van Londen studeer het, het sy die oplossing gevind. Die resultaat is Buddy AI, 'n KI tutor op WhatsApp, wat huiswerkhulp, hersiening en vasvra in Suid-Afrikaanse tale bied. Omdat dit op WhatsApp werk, hoef gebruikers geen nuwe toepassing af te laai nie en bly dit bekostigbaar en maklik toeganklik. Die platform maak reeds 'n groot verskil. Een matrikulant uit Limpopo het Buddy AI gebruik om vir sy eindeksamen voor te berei, 5 onderskeidings behaal, toelating tot wits ontvang en werk vandag as tutor op dieselfde platform wat hom gehelp het. Vir Chamanu gaan dit nie net oor tegnologie nie, maar ook geleenthede. Buddy AI wys ook hoe tegnologie, wanneer dit doelgerig gebruik word, leerders kan bemagtig en gehalte onderwys vir meer Suid-Afrikaners binne bereik kan bring.

Want ze willen het dansen, het belofte te maken. Kijk het iets gezien in, als het gelijk naar die lieve pluim.

Want dat ons geassocieer word met lekker muziek. Kruid, so ons gaan nou inwerken. En dan een van my ginselinge, iconische intro. Arctic Monkeys. Do I Wanna Know? En dis iemand wat ek sou kies as ek gedink het ek sou wen met hom.

0: goeie keuse, maar nie goeie keuse.
1: Klomp verado.
0: Coming out swinging, maar ek denk, wanneer het kom by liekies, waar een vrou gevra word, is daar min so iconies, soos hierdie enetjie.
1: Oh.
0: Jy weet nie wat het is nie, want ek het verander.
1: Zion!
0: Ja, laaste oomblik het ek gedink, want ek was die hele tijd op die draad gewees. Gaan ek met hierdie en te dink, ek weet jy wat, kom ons gaan Afrikaans.
1: Want, oh nee!
0: Want daar is een baie iconische Afrikaanse treffer.
1: Oh nee!
0: Waar baie belangrike vraag gevra word, Monique en

Dit is Bardo met spore net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Weer eens baie dankie aan die lekker uitklokspan, Zian en Monique.

drunk and I don't wanna go home. Net hier op Bok Radio, Bok TV, die al ons kolf. Samen met my brein dooi in de wet, ons skakelende oorling. Vinnige nes oorzicht en dan speel ons Vetkoekpaleis. Wat wen jy? Wijnproe en ook Liani Meikaartjies vir hierdie saterdag. Net hier by Heroes Restaurant.

0: Nou ja, toe, ons WhatsApp-lijn 074-2009-893. Gelukkige wenners kan kaartjies wen vir Leani Mai, hierdie Saterdag, Heroes Restaurant. Wel, hier kom die gedeelte vanavond.
1: Klip in die geskree, make love, not war.
2: Dit maak nou sens, ek hou daarvan.
1: Ja, ons jong laat het ook nogal baie daarvan gaan.
2: Ek moes het seker gemis het, anders was ek beslis een van 10 kinders gewees.
3: Sorry, ek slaap nou met sy moeite gebied. Sorry.
1: Ah, het ek dit al voorheen gehoor.
0: Daar sy 074-2009-89. Hoekom is die worsman worsie laat? Laat weet my gerus op die WhatsApp-lijn. Ons gaan voort met nog lekker muziek, dik in December, Snotkop.

0: Skief, jou een lekker wijnproe, my vriend, wat ek vir jou gaan deur stuur. Heinrich, gauw vinnige vraag, ek weet, jy het ook een groot passie, ons gesels oor jong mense en jylle, jou hart gaan baie uit vir jong mense. Wat sal jy sê, is die grootste uitdaging vir ons jeug?
1: Om eerlijk te wees, ja, dit is so uit die jeup uit, Brent, is dat ek voel dat, vooral met die jeug, ek verstaan, wanneer het kom by omstandighede en werkskeping en so, het voel of al in een Engelse man so sê, the odds are against you. Maar die belangrikheid daarvan, Brent, is om altijd in jouself te glo, om te weet dat jy gebore is met het doel. Ek is dankbaar, dat is as twee belangrike datums, die dag wat jy gebore is en die dag wanneer jy besef hoekom jy gebore is.
0: Ja.
1: En ons allemaal het het doel op aarde. En daar is een Japanese concept, ek gaan nou probeer vinnig wees, it's called Ikigai. So Ikigai is eindelijk what the world needs, wat die wereld nodig het, waarin is jy goed, wat geniet jy om te doen, en wat, waarvoor jy betaal word.
0: Ja, ja.
1: What you good at, what you enjoy doing, what the world needs, and what you get paid for. En elke my wens is dat elke die sal vind in die wereld daarbuiten. Maar, glo in jouself, en dan weet dat daar een doel is vir jou leven, en dat niks wat is harde werk, so nothing's gonna come easy, dit wat makkelijk kom is nie die moeite werd nie, so as harde werk word beloon, glo in jouself en dan daar is een skepper daarboe, you gotta believe in a hand diminutive, die Heere het sy hand oor jou, en my wens is net dat allemaal die vrede sal vind en weet dat daar een skepper is wat een plan vir hulle leven het.
0: Wel, dit is hoekom hy meneer Suid-Afrika gewen het. Hier kom nog een persoon, dit is Rita. Hi, Heinrich 2019. Daar sê Rita, ons gaan julle allemaal beloon met een lekker wijnproe. Die heel eerste deelnemer, natuurlijk, Dailiani, my kaartjes. Binnenkort gaan ons om groet, hier is nog lekker muziek.

0: Oeien sê, dit beteken doen dit. André het wat lekker hier sing. Tweede uur saam met my Brent Wayne, weet ek is nie alleen nie natuurlijk Heinrich Gabler, meneer Suid-Afrika, wat nou so lekker hier is saam met ons kuier vanavond. Weer eens, Heinrich, my vriend, baie dankie en jy het baie lekker boodskappe ingekry vanavond.
1: Dankie Brent, dit is altyd een voorreg om hier te wees en ja, om hierdie tyd te kan gebruik om ander te inspireer. Die Heer is goed vir my en so probeer ek dit my lig skyn in die donker wereld, maar as een mens saam staan en die Heer aan jou kant het, dan is enig iets moontlik.
0: Daar sê nie, ek stem saam met jou, mens moet maar net probeer om jou lig te kan skyn, waar ook al jy beweeg. Heinrich het so lekker speeliekie man, met al my gaste wat nou lekker na my toe kom, ken Brent se gas beter. Ek geef jou een paar woorde, jy kies net een.
1: Let's go for it.
0: Let's go, hier gaan ons, koffie of thee?
1: Verseker koffie.
0: Rugby of sokker?
1: Rugby.
0: Een maand sonder jou foon of een maand sonder televisie?
1: Een maand sonder televisie.
0: Ek jy benodig die foon.
1: Ja, foon, ja.
0: Ok, hier kom het nou lekker in. 1 miljoen rand of 1 jaar as president van Suid-Afrika en hoekom?
1: 1 jaar as president in Suid-Afrika. Ja.
0: Ja, hoekom?
1: En die rede is, ja, geloof as een mens daar is, ek wil nie iets lelik sê op die radio nie, maar jy kan groot verskil maak met so'n posiesie, om met so baie mense te help.
0: Ek is baie verbaas, baie van my mense sê,
1: ek wil amper sê, jy kan 1 miljoen rand uit in jou bank ook,
0: ja, en
1: jou sofa by die huis.
0: En nou 1 miljoen rand gaat baie vinnig, nie?
1: Nee, verseker.
0: Wat kan een mens doen met 1 miljoen? Niks meer rechtig nie, genial.
1: Ja.
0: Laatst een ekie koffie met Donald Trump, Ramaphosa, Elon Musk en hoekom?
1: Elon Musk verseker, net, ek geloof net om my ouse brein te probeer verstaan, hy is rarig bitterslim, en ek kyk so paar interviews van hom op die sociale media, en ek sikkel om hom te verstaan, maar ek geloof as hy daar een in one-on-one koffie met hom het, sal ek lekker wees om net te probeer wat in sy brein aangaan en hoe hy redeneer, ja.
0: As hy dit na jou kant toe gooi, Mars toe. Sal jy gaan?
1: Nee, om eerlijk te wees.
0: Hoekom nie?
1: Ek denk ek is te bang. Mens moet nie bang wees nie, maar ja, voorzichtig.
0: Heinrich Gabler van my kant, op Bok Radio, Bok TV, baie dankie man. Ons wens jou alle sterkte toe vir die rest van die jaar en al jou drome nog voor en toe.
1: Dankie Brent, dis 'n groot voorreg en ek waardeer dit opreg.
0: Daar sê Heinrich Gabler, vanavond lekker hier saam met my die aanskof. Hier is Rian Benadi met Hemel en Hel. MUZIEK

Danny Smoke gaan ons innie. Ja, lekker. Afrojack nog een pak, Loki Rothman en ook nog vele, vele muziek. Weer eens net, baie dankie aan Heinrich Gabler. Wat een story, wat een inspiratie, wat een mens. Liesel Visser het ook een boodskap hier nog deurgestuur. Hy Brent, daar die man het een goeie hart, kan sommer sien en hoor. Baie dankie Liesel Visser vir die baie, baie mooi boodskap.

Jij was beauty fool, een bal voor de wees. En ik was zo verskrik en verskrik ik lief van jou. En ik en jij het op grafden, op treinen, op wat verleiende. Ze achters iets gevrij en nou is jij en jouw man, both computer analysts. En last winter, you tried to cut above your wrist. En nou schrijf jij van mij.

Mooi, mooi was jouw woorden ook, terwijl jij menthol sigaretten rook. En al die sweet, sweet dingen van mij zei, terwijl je zweet, zweet van mij haar opslijt. En die precieze woorden dat ik precies vergeet, dat kon dan met die rook en die zweet.

vir my soenie En dis miskien soos een story uit die huis genoot My het een aand skielik vir my weggestoot En in die reewiel mirror jou gesig gekyk En gesê miskien moet ek gelukkiger lyk En daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie Ek het gevoel om my hart losruk uit my lach

Herinneren waar ik zang. Als die nachten ekken, jij die meldtrein aan die nachten rijdt tot ander kant. Die ding dong dong van die breakfast dwijt er in die gang voorbij. Dit was my wake up call, mijn lief. Jij het gesê, wees asseblief.

Jeder alternatief. Net voor jou. Bok Radio. Turn that bottle up and drink it, crank it, jukebox.